Aida! Ha, nou is het over. Hai, herberber. Nou, kook me maar. Ik maak er je in de webber. Huh?